Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Merci beaucoup. Vive la France.
1: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
3: Jouw leukste evergreens.
4: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: De N-VA in Lanaken maakt zich zorgen over de sterke toename van het aantal kappers en barbiers in de gemeente. Volgens burgemeester Marino Keulen zijn er momenteel maar liefst 166 actief, waarvan het merendeel aan huis werkt. De gemeente vreest risico's op sociale en fiscale fraude, zoals eerder al bleek bij een gesloten barbershop in Lanaken. Samen met politie en andere diensten wordt nu bekeken of extra controles en maatregelen nodig zijn. Op de Beringersteenweg in Heusden is vrijdagnacht om 1:15 een zwaar auto-ongeluk gebeurd. De wagen raakte van de baan, sloeg over de kop en vatte daarna ook nog eens vuur. De bestuurder zat nog in het voertuig, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand is niets bekendgemaakt. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg op naar een maximum tussen 28,5 en 30 graden. Op sommige plaatsen kan het dus voor het eerst in 2026 tropisch warm worden. Zondag blijft het zomeren, er zijn ook minder sluierwolken aanwezig in vergelijking met zaterdag. Het wordt 28 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful good.
1: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Weijlen.

0: En soms vinden jullie als een plaatje dat in een totaal andere uitvoering is dan we normaal gewoon zijn. Neem nu deze Our Day Will Come van Bobby Vinton. En toch wel erg mooi ook, vond u niet? Wij zitten klaar voor een nieuwe aflevering van Espresso. Goedemorgen.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Onze espresso in de aanslag en een stelletje plaatjes op een rij liggen die wij, of op een hoop liggen moeten we zeggen zeker, ja, die wij voor u gaan brengen het volgende uur. Muziek onder andere van de Cats, nu we het toch over poezen hebben, ook een Pussycat zit erin, Jurgen Marcus en deze van Sonny & Cher, I Got You Babe.

straffe muziekschrijver deze Pierre Cartner alias Vader Abraham, het kleine café aan de haven. We gingen terug naar 1975, zeg maar, de jeugdjaren van de popmuziek. En dat doen we trouwens voor de rest van het uur en voor de rest van de dagen bij Bo altijd. Neem nu deze uit 1979 van niemand minder dan Donna Summer, Bad Girls.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
2: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jürgen Markus und ein Festival der Liebe. En als ik even de jaartallen nakijk van de platenlijst die ik vandaag voor u geselecteerd heb, dan zit er toch wel wat muziek van de jaren 70 in. Ook deze kwam uit 1972. En nu tijd voor de hitmachine van de jaren 60 en 70 in Nederland. Shocking Blue en The Mighty Joe.

Uitzondering op de regel deze van Johnny Nash uit 1985 kwam die met Rock Me Baby. Het is Pinksterweekend en het weer kan niet op deze dagen. Temperaturen die kunnen flirten met de 30 graden ook in Limburg. En voor de rest zonnig weer. Zon, zon, zon, zover we ook maar kunnen kijken, toch al tenminste tot aanstaande donderdag. Het zal warm worden. En Pinksteren, is dat ook niet iets wat te maken heeft met vurige tongen?

Espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Herb Albert en eentje zonder woorden. Dat is gewoonlijk zo als derde en laatste plaat in het drieluik. Je hoorde A Taste of Honey. Daarvoor Pussycat en Georgie hebben begonnen met een Pinksterplaatje, ja, van Philip Robrecht en de vurige tongen. En voor de mensen die niet zouden weten wat Pinksteren is, hè, die niet zo gelovig zijn, dat is dus niet de verjaardag van Pink. Nee, nee, dat is een feestdag in de katholieke kerk. En over katholiek en kerk gesproken, dit is Mardi Gras. Too busy thinking about my baby.

Pierre Grocola en Lady. En als het zaterdag is, dat zien we hier onmiddellijk in de studio. Want dan zijn we niet alleen, dan is ook Mark Brilouet hier. Want die is zijn programma aan het voorbereiden voor straks na 10 uur. Hitriders tussen 10 en 12 met de Mark hier bij Ludo. En als u dat van vorige week nog een keertje wilt terughoren, alle programma's worden hier getaped en een week daarna opnieuw uitgezonden, maar dan wel in de avonduren tussen 5 en 7 vanavond. Dus de Brilouet à volonté vandaag hier op deze zaterdag, op deze Pinksterzaterdag bij Ludo. En nu tijd voor The Cats uit Volendam, waar ze de Paling Sound maakten. Uit 1968, Vaya con Dios.

kan smaken naar zo'n beetje melk met honing. Milk and Honey uit het Eurovisie Songfestival. En wat zeg ik dan? Halleluja! Het is alweer bijna 10 uur, dus wij moeten afscheid nemen. De markt zit klaar voor zijn hit Riders. En wij laten je met The Way to Your Heart van Soul Sister. Maak er nog een leuke zonnige zaterdag van. En graag tot morgen op Pinksteren voor alweer Espresso om 9 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Dit is Hit Riders. Your looks the evergreen. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

De NMS zal blij zijn dat we gratis wat reclame maken. Laat de auto thuis en neem de trein. Take the morning train, China Eastern. Een plaat die ergens aangeeft dat ik voor vandaag geen rode draad bij de hand heb om het te laten leiden. Het wordt dus een hit waar het is al kriskrassend, maar dat maakt de verrassing des te groter, omdat ik wel weet waar ik begin, maar niet zal eindigen. Sowieso van harte welkom bij Hit Waar het is vanuit de studio's, vanuit onze Limburgse hoofdstad.

Misschien heb je het ergens gelezen, maar intussen ben ik een van de ambassadeurs van het Hassanse dialect. En zou ik dit programma in onze moedertaal mogen presenteren? Want, opgelet, dat is een dialect toch voor velen, hè? De taal die we van onze moeder hebben geleerd. En eigenlijk zouden we die moeten moedertaal noemen. Maar goed, inmiddels is dat erg veranderd en kennen een hele rest jongeren hun dialect niet meer. Dat is dus het opzet van de stad Hasselt om de dialecten van Groot Hasselt zo'n beetje in ere te houden. En daarvoor kan je terecht op de website Kallen en Klappen. En daarop zal je een aantal podcasts kunnen beluisteren. Onder meer in het Hasselts, het Steevoorts en het Kermst. Ik babbelde er ook onder andere over de VRT toen we nog huisden aan de Rodenbachstraat in Hasselt. Ga maar eens luisteren en jij zal er nog van genieten ook, net zoals van deze plaat van Juliane Verding.

song die we kennen van Mike Oldfield, Moonlight Shadow, voor Juliane Verding. Een eerste gouden hit als Nacht van Schatten. Een hit voor haar in, nu moet ik snel kijken hoor, 1983. Sommigen zijn blij als de zomer aanbreekt, anderen huiveren als ze het nog maar horen. Die worden daar depri van. Die krijgen te maken met een soort summertime blues, net zoals Eddie Cochran.

Vroeger had je dat, hè. Ik praat dan over dansmarathons, dansen, echt waar hoor. Tot je erbij neerviel, dat was in de 30s en 40s. Denk maar aan de film They Shoot Horses, dan wij. De Shadows willen blijkbaar ook zoiets op het getouw zetten, Dance On. Ik ga mijn best doen, al stem ik onze hitwaarders daar nu niet meteen op af. Ik ga geen platen selecteren met de idee dat ik van Radio Ludo een soort weekenddiscotheek ga maken. Trouwens, vroeger hoorde je als DJ om de zoveel platen minstens één slow te draaien.

artificial intelligence verovert al maar meer de muziekwereld. Je reinste AI, AI, vinyl poetic heet dit. I found my future in your smile. Ik hoop dat je zo meteen gaat glimlachen als ik een paar vergeten singles uit mijn verzamelbox ga halen. Je weet het, ik vertel vooraf niet wie en wat. Dat moet een verrassing blijven. Maar dit mag je dan wel weer weten. Vooraf hier is gitarist Stevie Ray Vaughan samen met Double Trouble. Love Struck Baby.

van Radio Ludo en Edward. Dus in het bijzonder Shirley and Lee, Let the Good Times Roll. Met voor Ravenette Funicello, O Dio Mio. Italiaans vermoed ik voor Oh My God. Dat dacht ik ook toen ik voor de eerste keer dit nummer van Elvis Presley hoorde. Een country hit vooraf was dat voor Hank Snow en door Presley op single uitgebracht toen hij in Duitsland verbleef voor zijn legerdienst.

0: as a fool, such as I am.
1: Een hit voor de King in 59. Now and then, there's a fool such as I. Af en toe kom je een gek tegen, een dwaas zoals ik. Niet dat ik achter die titel sta, hoor. Al moet je wel een beetje gek zijn, maar dan in de positieve zin om weekend na weekend achter de microfoon te kruipen en plaatjes aan elkaar te praten. Liefde voor het vakje, dat. En ik kan alleen maar hopen dat er door jou van genoten wordt.

Als je maar in je dromen blijft geloven, hoe Norma Jean van de ene op de andere dag Marilyn Monroe werd. Norma Jean wants to be a movie star, Cunningham. Ik kan nog eens een triootje plaatsen, voor de goede verstandhouding en muzikaal. En nee, ze hebben onderling niets met elkaar te maken, maar gewoon muziek is dit om van te genieten. Dit waren wel elk stuk voor stuk gouden hits, en dat zijn het na al die jaren gebleven. En om jullie verwachting wat aan te scherpen, vertel ik lekker niet wat je te horen krijgt. Oké, hier gaan we.

je niet meer op gewezen, maar valt het je op dat hier bij Radio Ludo de kwaliteit van de platen voorop staat? Geen gekras, gekraak of wat dan ook, hier moet alles kraaknet klinken. Zoals je daarnet kon horen tijdens de songs van The Breeze, Billy J. Kramer en The Dakotas en The Everly Brothers. Daarstraks draaide ik al The Shadows en bleef Cliff Richard achterwege, maar die is nu aan de beurt met zijn allereerste hit. En nee, ik hoor vaak fout zeggen dat dit zijn eerste nummer 1 hit was. Nee, dat werd pas iets later Living Doll. Maar deze plaat werd wel de start van een duizelingwekkende carrière.

Over mij die roepen werd er toen niet gesproken. Je kan bezwaarlijk zeggen bijvoorbeeld dat die term toepasselijk was op dames als de Andrew Sisters. Nee, het werd wachten op groepen als de Chiffons, de Shirelles en ook deze dames, de Dixie Cups. Ah.

Dixie Caps, de Chapel of Love. En wat zo plezant is aan onze zender is dat ik onze muziekvoorraad mag aanvullen in de breedste zin van het woord, niet beperkt tot een aantal liedjes, maar onze smaak gaat zowat alle kanten uit. Als het maar tussen 1950 en eind jaren 90 valt, dan is alles en iedereen hier welkom, dus ook Eros Ramazzotti.

dateert intussen ook al van 1987. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore, wat zoveel betekent als wat voor een mooie liefde is dit. En als dat slaat op onze gezamenlijke liefde voor Radio Ludo, dan ga ik akkoord. Deze man kan het alleen maar navertellen en laten horen in zijn liedjes. Ze zelf zingen kan hij helaas niet meer, want de optreden lukt niet meer. Hij leidt namelijk aan de ziekte van Parkinson, Neil Diamond.

Neil Diamond zingend over zijn Sweet Caroline. We schuiven stilaan op in de richting van het nieuws. Dan moet ik even opstaan van achter onze microfoon en plaatsruimen. Maar ik ben er nadien terug met een tweede lading Golden Oldies, Pop Classics en Evergreens. Tot zodra.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte. Yeah.

Er zijn plezantere platen dan deze om te draaien. Triest nieuws zo te horen, Paul Da Vinci, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Maar geen nood, je kan nog altijd troost zoeken bij Radio Ludo en bij Hitwarders. Misschien kan dit plaatje je wat opbeuren, alhoewel, dan moet je eerst stoppen met weed en van die dingen te roken. Dan kan je door de mist heen zien wat er echt aan de hand is.

vind ik persoonlijk een van de betere nummers van Boudewijn de Groot uit de 60's, toch zijn beginjaren. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Een nummer dat Boudewijn schreef toen hij zo'n beetje stoned op de sofa lag bij een vriend thuis. Hij lag daar lekker te blowen. Dat hoefde Frankie Valli niet te doen, want die werd door regisseur van de film Grease gevraagd of hij de titelsong van de film niet wou inzingen. En wat deed Frankie? Die zei heel leuk, yes.

nadat Frankie Valli had gepolst of hij geen rol kreeg toebedeeld in de film Grease, maar daarvoor vriendelijk werd bedankt, nam hij wel genoegen met de titelsong in te zingen. Een nummer was dat geschreven door de Bee Gees. En dit is dan weer een van de hand van de onlangs overleden Niels Sedaka. Standing on the Inside, niet alleen door hemzelf op plaat gezet, maar ook door de Nederlandse groep Full House.

wie lust dat niet? Zeker op een warme zomerse dag, een horentje roomijs. The Ice Cream Man, de Britse groep The Tornadoes. Juist ja, die jongens van de wereldhit Telstar. Dit kennen we met z'n allen van Elvis Presley, al was het Terry Stafford die met een grotere hit en vooral met de grootste eer ging lopen.

ik dacht, ik ga eens opzoeken wat die man tegenwoordig doet. Blijkt dat Terry Stafford in 1996 al is overleden aan de gevolgen van een leverziekte. Hij was toen amper 54, zo zie je maar. Geniet, nu het nog kan. Genieten bijvoorbeeld van dit nummer dat Dusty Springfield opnam nadat ze gigantisch had gescoord met You Don't Have To Say You Love Me. En ze vroeg in Engeland aan haar producers en haar vaste arrangeur en zo om een liedje te schrijven in diezelfde stijl. In Amerika werd dat nummer een hit, maar Europa reageerde bijna niet.

Save Our Soul, of kortweg SOS, de Zweedse multinational ABBA. Op de vocale hielen gezeten door een mevrouw die bij ons door de jaren heen, en dan bedoel ik vooral in Vlaanderen en omstreken, amper werd gedraaid, laat staan dat we haar zouden mogen tutoyeren. Barbara George.

zeg het met tegenzin, maar ik hou niet meer van haar. En Barbara George weet dat ook intussen. I know you don't love me no more, zong ze. Ik blijf wel onze Hitwaarders jukebox, zo trouw als wat. Ik ga zo meteen die bewuste knop nog eens indrukken en dan mag zij, want het is een zij, haar goesting doen. Tot die tijd, F.R. David.

zag je de schouders ophalen, zo van, die ken ik niet, ik zal je even helpen. Sal Mineo, start moving in my direction, met daarvoor Paul and Paula. Hey Paula. Ik laat onze jukebox letterlijk links liggen en ben intussen achter de draaitafels gaan zitten en start meteen een plaat die me aan het hart ligt. Jennifer Warnes met een hemelsmooie versie van deze klassieker.

Juist, ja. Klopt helemaal, zou José de Kouwer zeggen. Staat inderdaad op het repertoire van Dionne Warwick. Deze song Don't Make Me Over van Burt Bacharach en Hal David. Maar deze versie mag er ook best wezen, die van Jennifer Warnes. En als we dan toch aan het cover gaan zijn, hier is de groep Six.

Je hoeft je niet te schamen, ik kon ook niet blijven stilzitten. Toen vroeg van Americano Gigi Mambo, de man die onze hitwaardes zo goed als op slot mag doen. Niet vergeten, morgen zit ik hier opnieuw achter de microfoon, dan van 10 tot 12 op zijn zondags met siestdag. Geniet nog van deze dag en graag tot morgen.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Papa, ik wil een toneko voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De N-VA in Lanaken maakt zich zorgen over de sterke toename van het aantal kappers en barbiers in de gemeente. Volgens burgemeester Marino Keulen zijn er momenteel maar liefst 166 actief, waarvan het merendeel aan huis werkt. De gemeente vreest risico's op sociale en fiscale fraude, zoals eerder al bleek bij een gesloten barbershop in Lanaken. Samen met politie en andere diensten wordt nu bekeken of extra controles en maatregelen nodig zijn. Op de Beringersteenweg in Heusden is vrijdagnacht om 1:15 een zwaar auto-ongeluk gebeurd. De wagen raakte van de baan, sloeg over de kop en vatte daarna ook nog eens vuur. De bestuurder zat nog in het voertuig, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand is niets bekendgemaakt. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg op naar een maximum tussen 28,5 en 30 graden. Op sommige plaatsen kan het dus voor het eerst in 2026 tropisch warm worden. Zondag blijft het zomeren, er zijn ook minder sluierwolken aanwezig in vergelijking met zaterdag. Het wordt 28 graden.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa. Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een man van 19 uit Maasmechelen zit in de gevangenis voor 2 gewapende overvallen op nachtwinkels in Smeermaas en op Grimby. Bij de overval in op Grimby drongen 3 jongeren de winkel binnen en bedreigden de uitbater met een vuurwapen. De daders gingen aan de haal met ongeveer 1000 euro uit de kassa. De verdachte werd opgepakt door de politie van Laanaken Maasmechelen en aangehouden door de onderzoeksrechter. De Limburgse gemeenten krijgen samen bijna 4,2 miljoen euro om de strijd tegen zwerfvuil aan te pakken. Het geld komt van producenten van verpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes die mee moeten betalen voor de opruimkosten. In Limburg gaat het onder meer naar Hasselt, bijna 972.000 euro, en Genk met ruim 868.000 euro. Dat zijn de grootste bedragen in onze provincie. Met de middelen willen lokale besturen in Limburg inzetten op meer opruimen, betere vuilnisbakken en sensibilisering. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg op naar een maximum tussen 28,5 en 30 graden. Op sommige plaatsen kan het dus voor het eerst in 2026 tropisch warm worden. Zondag blijft het zomeren, er zijn ook minder sluierwolken aanwezig in vergelijking met zaterdag. Het wordt 28 graden.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusen, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België, dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: Dit is Hit Riders.
2: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

belofte maakt schuld. Vorige week zei ik nog dat we vandaag op post zouden zijn. Interpreteer deze hit van The Eagles dan ook zo, Baby Come Back. En ik zal nooit vergeten dat toen dit in Engeland een verder hit was, ik op dat moment voor een maand lang op vakantie was in Londen en deze vier heren bij de BBC ontmoet heb. Niets wees er toen op dat ik zelf jaren later radio zou gaan maken voor de VRT. En kijk, nu zoveel jaren later hou ik me intens weer bezig met het verhaal van Radio Ludo. En weet je wat? De inzet is net dezelfde. Welkom terug.

Hits die me na aan het hart liggen. Gary Puckett en The Union Gap, Lady Wilbur. En ik lustte dat wel in de 60s popgroepen die in de studio aan de slag gingen, geflankeerd door een groot orkest. Zoals je hier kan horen bij The Love Affair.

Ze scoorde driemaal raak, Love Affair. Ze begonnen met Everlasting Love, iets verderop met The Day Without Love en tussenin Rainbow Valley, dat je daarnet hoorde. Ik heb in de voorbije jaren rot gezocht naar deze cover die Vic Dana opnam van de Polenka hit You Are My Destiny. Ik wilde dat op CD hebben. Mocht je ermee aan kunnen helpen, of me dat kunnen bezorgen, laat maar komen. Gelukkig heb ik toen dat liedje uitkwam meteen de single gekocht en gelukkig heb ik hier vlak voor me nog een draaitafel staan, dus dat wordt een makkie.

Zo goed als al die jaren door mij over het hoofd gezien, meteen dan maar goed gemaakt, Baby Take Me In Your Arms, Bobby Vinton. Iets totaal anders nu, een liedje met een wat vreemd verhaal. Op een bepaald moment logeert Michael Jackson bij Paul Anka. Thuis dus. Ze werken daar in alle stilte aan een aantal nummers en ze nemen die op in Carmel in Californië, in de thuisstudio van Paul. Waaronder het nummer Love Never Felt So Good, we zijn dan licht in 83, maar dat nummer verdwijnt in de kluizen. Om pas in 2014 op te duiken, zij dan in een volledig herwerkte versie.

blijft een van mijn favoriete nummers van Michael Jackson. Love Never Felt So Good, van de hand, zoals ik al zei, van Michael samen met, jawel, Paul Anka. Anka scoorde hits aan de lopende band toen ook The Tokens ruim aan de bak kwamen. Onder meer met deze hit.

telkens met een bewerking van een oud-Afrikaans liedje, The Lion Sleeps Tonight. Heb je goed op die intro gelet, die intro met dat tromgeroffel? Ik stond er eerst niet bij stil, maar toen ik dat liedje van The Tokens opnieuw draaide, moest ik meteen denken aan de intro van dit liedje.

Uit 1965, de koning van de twist, Chubby Checker, Lovely Lovely. En dat waren de 60's ook, dat was een plezante periode. Bijna elk plaatje dat verscheen klonk zo goed als nieuw. Er zat altijd iets, ja, iets vernieuwends in. Men bleef maar proberen en nieuwe trucjes toepassen in de studio. Zo was er een nieuwe stijl van zingen en begeleiden. Een stijl die men de Mercy Beat noemde, met als gangmakers de Beatles, met in hun kielzog een groep als de Circus.

geïnspireerd door de ronde die de melkboer in die tijd deed, hè, van huis tot huis. In dit geval was dat in Manchester. En op zijn route pikte hij allerlei verhalen mee. Plezierige dingen, maar ook intrieste. En daarover gaat dat liedje, No Milk Today, Herman's Hermits. En die moest in de jaren 60 in Engeland de hitlijsten delen met deze piepjonge deerne, Helen Shapiro.

Helen Shapiro, en die had toen nog een heel leven voor zich, want ze was nog een puberende tiener toen ze dit zong, Baby It's You. Wie toen naarstig aan de slag was in Amerika, of waren, om de Beatles de loef af te steken, waren de Beach Boys, en dat onder aanvoering van Brian Wilson. Het was Carl Wilson die hem attendeerde op een oud nummer dat wel een opknapbeur kon gebruiken. En dat was deze song.

dus niet zelf geschreven, maar wel bewerkt. De Sloop John B, de Beach Boys, die op een bepaald moment nog zo'n oude song van een nieuwe versie voorzagen. En het was Cotton Fields, geschreven door Led Belly in 1940 en nadien van vele versies voorzien. Ik ga die draaien als aanloop naar onze jukebox klassiekers. Dit is de versie van Cotton Fields door Creedence Clearwater Revival.

En Ferdinand en Jewel stonden toen te blinken op haast elke jukebox met hun Do or Diddy, met daarvoor Billy Fury, I Will. Wie kent niet de hit, de aanstekelijke hit van de Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress? Die song inspireerde Alan Clark van de Hollies tot het schrijven van een nummer dat lijkt op een scène zo meegepikt uit een cowboyfilm The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Klein detail, dit nummer werd geproduceerd door Alan Parsons, die nadien met zijn project Furore zal maken.

Lekker strak ritme. The Hollies. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Een song uit de vroege jaren 70 was dat. En toen had je wel meer van die platen met zo'n opvallend ritme. Een ritme dat een heel dansant gevoel aanwakkert. Of wat dacht je anders van dit nummer van Redbone?

0: Ja, stroom dan de knikker, zoals ze soms zeggen. Ze is er, ongepast dus, de Witch Queen of New Orleans, Redbone. Ik moet uitkijken, maar in mijn geval, voor de tijd, ik mag niet in de weg van het nieuws lopen. Ik ga snel de benen strekken en een nieuwe lading hitwaardes klaarleggen. Oké, tot zo dadelijk.
1: Dit is Hit Riders.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België, dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
4: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
1: Dit is Hit Riders.
5: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
6: De enige echte.

geschreven door het team waar onder andere Wiltura mee samenwerkte. En dat team trok regelmatig naar Martinique en omstreken, waar ze enkele artiesten oppikten met wie ze nadien gingen samenwerken. Onder meer Ottawan, goed voor een hit of drie, waaronder D.S.C.O. Disco. Daarmee is de juiste toon gezet voor ons tweede uur Hit Riders.

Kijk, dit moet je beschouwen als een richtingaanwijzer. Zoals je die dag dagelijks in het verkeer tegenkomt, I'll go where the music takes me. En die wegwijzer leidt je regelrecht naar de studio's van Radio Ludo, gelegen, jawel, en ik vertel geen fabeltje of zo, in Hartje Hasselt. Paul in het centrum. Je hoorde daarnet Jimmy James en de Vagabonds. Dat is geen synoniem voor ons Radio Ludo-team. Integendeel, we zien er allemaal uit als fatsoenlijke jongens. Ondergetekende inbegrepen.

Eenvoud van geest ken ik, maar ook eenvoud van hart bestaat. Hè? Althans, als we Carol Douglas in die bewering willen volgen, My Simple Heart, dat zou ook het verhaal kunnen zijn van hoe eenvoudig de liefde wel kan wezen. Maar dan moet je één ding voor ogen houden, en dat is, hou het dan ook simpel. Laat elke vorm van drama aan de kant, je zal er geen spijt van hebben. En ik heb ook geen spijt dat ik dit liedje programmeer. Een song van een zekere Andreas Fulterer. En dan weet ik dat ik Ludowijne ermee ga plezieren. Want die is nogal weg van deze cover van die vette hit van Isanto California Tornero.

gitarist en echte voltreffer, een song, wat zeg ik, een klassieker die het altijd doet, goed doet, tijdens een live concert. The Guitar Boogie, hier in de versie van de Scandinavische groep Flamingo Quintetten. Vaste gast in de Whiskey A Go Go Club in Californië, om precies te zijn in West Hollywood, ladies and gentlemen, Johnny Rivers. Noem hem maar een echt fuifbeest, ook een man die het moest hebben van zijn live optredens. Johnny Rivers, hier met zijn versie van CC Rider, gekoppeld aan de bluesklassieker I Got My Mojo Working.

Jawel, je hebt dat goed geraden. Muziek uit New Orleans, Fats Domino, opgedragen aan zijn vrouw, Song for Rosemary. Zou je eigenlijk in de koffer met wat vergeten platen moeten terugvinden hier bij ons? Die koffer heb ik hier bij de hand. Ik ga nog niet vertellen wat ik voor vandaag heb geselecteerd. Je mag straks raden. Maar eerst is hier Elvis Presley. Aanvankelijk door hem op plaat gezet als One Night of Sin. Maar dat vond zijn platenfirma een beetje te onkuis, een beetje risky. En dus werd het kuis en zedig One Night with You.

Nee, niks van. Ik heb niet overdreven. Dat waren twee vreemde eenden in onze hitwaardersbijt, Neil Diamond, met een van zijn allereerste singles At Night, met nadien de Kaelin Twins, Sweet Sugar Lips. Hiervoor ga ik de lippen niet op elkaar houden, maar eerlijk toegeven dat dit pure artificial intelligence is. De producer ging te raden bij de hits uit de Golden 50s en noemde zijn project Vinyl Poetic. En ja, dit krijgt ook een plaats in onze hitwaardes, met plezier zelfs.

Die jongen mogen we niet vergeten, want dat gebeurt sneller dan een mens zou durven denken. Zijn platen zijn er gelukkig nog, dus Paul Savers, Return to Me. En met plezier keer ik met jou terug naar een liedje waaraan ik moest denken toen ik Paul draaide. Ritmisch deed me dat denken, dat liedje van Paul, aan deze cover van de song Runaway van Del Shannon, jaren later in Frankrijk vertaald door Dave.

Ooit live gezien in de Olympia in Parijs, de Nederlandse zanger Wouter Levenbach verhuist naar Frankrijk om daar wereldberoemd te worden als Dave. En je hoorde hem met zijn aanpak van Runaway van Del Shannon, oftewel Vanina. Ze zijn nog eens gaan samenzingen. Ze hebben een duetje opgenomen. Een uniek moment zal dat zijn: Paul McCartney en Ringo Starr. Maar hier doet Ringo het nog in zijn eentje.

Ringo Starr, you're 16, you're beautiful and you're mine. En ik begrijp dat je meteen moest denken aan de originele versie van Johnny Burnett. Maar die versie lag te zeer voor de hand in onze hitwaardes. Weet je wat? Hier is Johnny met een ander nummer uit zijn rijk gevuld repertoire.

0: born today. That's my sweet, sweet Susie, and I left her out in old L.A. Oh, that's my sweet, sweet Susie.
1: Gebaseerd op Carol van Chuck Berry, Sweet Susie van Johnny Burnett. Ik sluiten van onze hitwaarders, althans voor vandaag, duimen dat we het hier nog een tijdje volhouden. Want dan hoor je me volgende week zaterdag al terug. Morgen sowieso met CS-dag. En dat op de voormiddag van 10 tot 12 en in de vroege vooravond van 5 tot 7. Nog een fijne dag en sowieso tot morgen.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje, temperaturen tot 29 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje, temperaturen tot 29 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.